Katangi te chichi, katangi te kaka, katangi hoki ko te reo ala chugu o tauranga moana, e whakapāhoti e nei ki a kōtau, mai te whare o te chi rai raka, i te ao, i te pō, ia rā, ia rā, ia wiki, ia wiki. No reira, kau e wale wale te hoki mai a tērā wiki, po te kotahi haora mai te paupautango te rā, tūhono mai ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ai o ki te rangi, ai o ki nungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me te whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. No reira, tēnei rā te mihi atu.